0: teater en film. Het is maar, het vorm deel van die soort van verbeelding en mythologische wereld waaruit ik put, waaruit ik werk maak. So, ja, ik denk, dit is maar, ik differentieer eigenlijk niet so sterk tussen die verschillende mediums. Het is maar alles deel van een groot pool waaruit ik trek, intuïtief, als ik op stel is.
1: Landmijn heeft natuurlijk skoonskip gemaakt bij zijn debuut bij de 14e Silverskermfeest. Wat betekent die feest voor de Afrikaanse filmbedrijf? En wat hoop jy sal gehore uit die saal neem na hulle die story aanskou het?
0: Ja, die Silverskermfeest is een ongelooflike hulpbron vir acteurs en filmmakers. En ik denk ook net een lekker speelgrond voor al die kortfilmprojekte wat hulle elke jaar doen. Weet, ek was al in een paar van die kortfilms oor die jare en het is altijd net so lekker geleentheid om iets te doen wat jy nog nooit gedoen het nie, of om een beetje te speel of iets te leer. So ja, ek waardeer die Silverskermfeest ongelooflik baie. Ja, wat ek hoop mense uit die film uit sal vat, ek hoop hulle waardeer die eerlijkheid daarvan. Ek hoop het help mense om een beetje te gaan nadink oor die teenstrijdighede binnen hulle eie families en ja, om net die geest van eerlijkheid en eerlijke gesprekken in hulle eie families in te dra.
1: Saterdag aand het jy weggestap met een Silverskerm beeldje baie geluk. Hoe het het gevoel om met daar die beeldje weg te stap?
0: Dit is baie speciaal om die Silverskerm toekenning te ontvang, vooral vir die project. Ek is ongelukkig uitsterig, ek is op die oomblik in Graaf-Reinet op een job. No rest for the wicked. Maar ja, dit is baie speciaal, ons het sommer hier so gevier en ek het saam met al my landmijn medespelers en cast en crew gevier oor die foon. So ja, dit was baie speciaal.
1: Indien jy pas by ons aangesluit het, jy het ons jou welkom in ons midde. Welkom by vanaandse aflevering van Kompas. Ons skuif nou na Roberto Kyle en sy kragtige kortfilm Genoeg. Een story wat vra of ons genoeg is en of ons ooit vrede kan maak met die mense wat ons reeds verlaat het. Genoeg is jou debuutkortfilm by die Silverskermfees. Wat beteken die oomblik vir jou as acteur wat nou ook die sprong na skryf en regie waag?
2: Dit beteken vir my baie. Eerstens omdat elke droom is maar een saaikie en dan water ek daar die saaikie en dan groei dit in iets anders in en sovoort en sovoort en is crazy om te sien hoe die boom nou daar is. Die boom kom nou met vruchte, verstaan jy? Dit is nou vir my hoe dit voel. En dit voel vir my asof ek in die rechte direksie in beweeg, richting in beweeg. Tweedens, ek kom in die hele gemeenskap achter my en ek voel, as ek vorentoe beweeg my gemeenskap saam met my vorentoe, ja.
1: Kyk, die titel Genoeg dra meer as een betekenis. Kan jy ons vat van hoekom jy die woord gekies het en wat het vir jou persoonlik hou?
2: Ek voel genoeg is een lekker woord vir my, want is soege, het is een nuanced woord, verstaan, en het gaat oor meer as net genoeg gehad. Nou, ek het genoeg gehad, het gaan oor meer as net dit. Dit vra eindelijk genoeg in termen van is ek genoeg? Van, ja, nie genoeg gehad nie, maar is ek genoeg? Am I worthy as a person? Is ek genoeg in my mens wees? Ja man, dis waar het gaan. Is ek genoeg in my mens wees vir jou? Maar hoekom moet ek wees as ek nie is vir jou nie?
1: Roberto, die film is tot de mate een liefdesbrief aan jou pa, wat in 2013 aan kanker oorlede is. Hoe moeilik was dit om so een diep persoonlijke verhaal op die skerm te bring?
2: Ek weet nie eindelijk of het moeilik was, die man. En wat ek meen is, as iets innate is tot jou experience, as het binnen jou is, is het mos maar nou binnen in jou in staan. Ek dink het was vir my moeilik om die keuse te maak of ek het gaan deel met die wereld. Die themas van die film, vergifnis, herinnering, aanvaarding, is allemaal themas wat recht deur my lewe een paakie saam met my gestap het, tot op hierdie oomblik toe, saam met my pa. It's difficult with my

en die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektocht na kalfie uit die kraal, en is eers gevind met sonsopkomst, dood verkleim en kaal. Een uitgeholde meerswoop, dier een aardvark opgekrap, was een herberg vir klein Dirkie, teen die koue van die nacht. A kaal verkleimde lyfie, om die meerswoop toegeval, al a

0: Kapitein met RSG.
1: Maandag.
2: Just another manic Monday.
0: Dinsdag.
3: Today I don't feel like doing anything.
1: Vrijdag.
0: Skud het.
1: Elke vrijdag met my Reggie Philander. Ons maak so.
4: Kom ons maak 'n bietjie so.
5: And the bass keeps running, running and running.
1: En wat van so?
0: Kom sing en dans saam met die mini karaoke.
1: Skud het. Elke vrijdag aan, net hier op RSG. Vanaf 20:09 tot middernag.
0: Kapitein met RSG. Dis die een.

Nee, kyk, hier gaan het lekker. Hier gaan het sommer baie lekker. Dis kap het uit, waarna jy luister. Ons nader die einde van vanaandse danssessie. Ons het die Boksburg Kwela gehad, to all the girls I've loved before, en een lekker keerspel met een verskeidenheid van liedjes dier die silhouettes, dan was haar bloed en noe. Nee, hier rikkie ding. En is altijd my so hard sê, as ek na die horlosie loer en sien, die tyd haal ons so stadig, maar seker in. Wat van... Nog een bekende een, When a Man Loves a Woman, voordat ons vanavond de danssessie afsluit.